Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

En ik keek naar die. En doe last om je terug. Doe was een broze naar. Had ik nog nooit in pekel zijn. En doe ging zeggen. Doe die ruggen.

Ik wilde steeds weer op mijn schouder. Zie waar ze draaien, hoe dat schijnt. En dus een tikkeltje over.

Romero. Pretty and me.

0: geweest. Ik zeg tegen die gast, doe mij even een nuitje. Want ik moet even mijn stem en mijn kaal hebben, weet je wel. Want mijn stem is al kwijt. Maar ja, aan de andere kant denk ik, je kan beter je stem kwijt zijn dan je doekoe, weet je wel. Want als je je doekoe kwijt bent, dan kan je ook geen gluwijn bestellen.
1: Je luistert naar RTV Go.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

RTV Go. Jouw

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ben jij?
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
4: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer.

0: ongeveer geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: is RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden, ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee

0: bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

ik een noordeust. En mijn keel zo schor. Ja mensen, dan wil ik maar ooit een. Hier? Nee, dat nooit. Ranja!

Rock, blues, jazz, dance, regionaal en nationaal. Op RTV Go hoor jij ze allemaal.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse

0: burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

En vrienden bij vlaag, tot in de mooie blauwe lucht. Blinden zo vrij, maar voor zijn eigen leven vocht. Wil ik vrede staan, maar mooi stille water. Ga zorgen voor nou, dan zorgen voor later. Om goud te kunnen leven, moest daar mooie vlinder ween. Omhoog te kunnen zweven, moest de vrouw nooit vrezen. Door van heb ik in mijn leven, nooit meer langer hinder. En ben ik nou jaloers, op die mooie vlinder. Want ik weet nou, als zelfs vlinders mogen staan. Dan laat ik mijn vreugde in het leven van mij bedaan. Want ik ken zonder vlinder, heus begouwd leven. Maar die mooie vlinder zal ik nooit

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal. Ik wens u een hele fijne zondag. En ik hoop dat het niet zo heel heet wordt vandaag. Vandaag hebben we de overdenking die verzorgd wordt door Bram Koets. Ronnie doet de techniek. En de presentatie is in handen van Lammy Pothof. De kracht van uw liefde, opwekking 488. Dat is het lied waar we vandaag mee gaan beginnen.

gaan luisteren naar een lievelings van mij, vanuit lievelingslied van mij uit mijn jeugd. Brug over woelig water. Toen heette het Bridge Over Troubled Water. Wordt gezongen door Simon & Garfunkel, maar nu natuurlijk niet. Want in de Nederlandse vertaling is die van Elise Manna.

Dit is trouwens de laatste keer dat u luistert. Nee, of misschien volgende week ook nog. Dat Smeltkroes uitgezonden wordt door RTV Go. Want het gaat naar samen met Radio Westerwolde. En we worden Groningen 1. Voor u verandert er niets. We blijven op dezelfde golflengte. En op hetzelfde adres. En op hetzelfde programma met dezelfde mensen. Maar ik vond het wel leuk om het even te vermelden dat we samen gaan werken met Westerwolde. Dat doen we al een tijdje, maar dan is het officieel. 4 juli gaan we daarmee beginnen. U kunt nu gaan luisteren naar Kees Kraaienoord met samenzang. Zie de stroom van Jezus liefde.

Aansluitend aan het volgende lied kunt u luisteren naar de overdenking die verzorgd wordt door Bram Koorts uit Nieuw-Pekela. Heer die mij ziet zoals ik ben, gezongen door Carmen Melisande.

Deze meditatie heet Horen, geruststellen en verheerlijken. Ik lees met u Handelingen 11, vers 18. Daar staat, toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Voor dit gedeelte aanlees je hoe Petrus een bijzondere ontmoeting had met de Romeinse bezetter Cornelius. Hij wilde graag iets van Petrus leren, maar God wilde de kerk hierdoor iets leren. Daarom gingen naast Petrus ook andere Joodse christenen mee die nauwgezet de Joodse voedsel- en reinigingswetten volgden. Net als de vraagstellers in ons gedeelte. Want als Petrus weer bij Cornelius vandaan komt, komen de Joodse christenen bij Petrus om te vragen, hoe zit het nu? Onze voedsel- en reinigingswetten staan er toch niet toe dat wij omgaan met heidenen. Die eten onrein voedsel, hebben onreine gewoonten, geloven in afgoden. Maar jij ging naar binnen en jij bent een van de leiders van de kerk, Petrus. Moeten wij dit dan nu ook gaan doen? En hoe zit het dan met onze wetten die dat juist verhinderen? Maar nadat ze geluisterd hebben naar Petrus, lezen we dat ze waren gerustgesteld en God verheerlijken. God heeft bekering en het nieuwe leven aan iedereen gegeven. En gelukkig maar, want daar horen wij Groningers ook bij. Maar voor ze gerustgesteld waren en God verheerlijkten, moesten ze eerst luisteren. Horen staat hier. En dat is hier gericht luisteren met de bedoeling het goed te begrijpen en te doorgronden. De Joodse christenen die niet goed begrijpen hoe Petrus bij deze Romein, deze bezetter, naar binnen kon gaan en wellicht nog minder goed kon begrijpen hoe de geest daar ook naar binnen ging, stoppen niet hun vingers in de oren, zoals destijds bij Stefanus, maar willen het echt horen en begrijpen. Ze zijn bereid zich te laten overtuigen, mits de ander met goede argumenten komt. En dat doet Petrus. We lezen in Handelingen 11, vers 4. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. En terwijl de andere zes Joodse christenen die er ook waren naast hem staan, vertelt hij eerst over het visioen dat hij kreeg, waarin God hem de opdracht leek te geven om iets te doen dat tegen Gods eigen wetten ingaat. Maar dat God tot driemaal toe had gezegd dat wat God gereinigd heeft, de mens niet voor onheilig mag houden. En God zei dat hij mee moest gaan naar Cornelius. Die hem verteld had dat door een engel was hem verteld dat Petrus woorden zou vertellen waardoor Cornelius en allen die in zijn huis waren gered zouden worden. En terwijl ik het evangelie uitlegde, zo vertelt Petrus, gebeurde dat. Ze ontvingen de geest op dezelfde wijze als bij ons in het begin bij Pinksteren. Mannenbroeders, als de geest van God in hun komt, wat had ik dan moeten doen? Nou, dit argument overtuigt hen, omdat ze bereid waren te horen. Echt te luisteren, met hun hoofd en hart, maar ook met de Heilige Geest. Horen wij ook op die manier? Niet alleen vanuit ons gelijk, waardoor de ander per definitie ongelijk heeft, maar met ons hoofd, ons hart en met de Heilige Geest? Dat is horen naar getuigenissen over het prachtige werk dat Jezus ook vandaag de dag nog doet. Dus praat met elkaar van hart tot hart. En het is horen naar onderwijs over Jezus in predikingen, in groeigroepen. De Joodse christenen in onze geschiedenis mochten ontdekken dat hun voedsel- en reinigingswetten, als ook de besnijdenis, geen barrière mochten zijn om met heidenen om te gaan, zodat ook zij over Jezus konden horen. Ze hoefden hun gewoonte niet overboord te gooien, integendeel, maar het mocht niet zo zijn dat ze daardoor een drempel of zelfs een muur optrokken voor niet-Joodse mensen om van Jezus te horen. Ook wij mogen openstaan voor nieuwe wegen die God misschien wijst. En dat kunnen soms juist ook
oude wegen blijken te zijn. Laat dus niet de vernieuwingsdrang van onze tijd, het goede dat de Heer al gegeven heeft, weggooien. Horen wij elkaar? Horen wij de ander? En horen wij God? Amen.

aansluitend aan de overdenking hoorde u Wat zal de wereld mooi zijn op die dag vanuit Dordrecht. Volgende maand, ergens volgende maand, op zondagochtend, kunt u het vervolg horen van deze overdenking die net geweest is. Want hij zal volgende maand nog een keer hierover spreken. Bram, hartstikke bedankt voor het verzorgen van de overdenking vandaag. En welkom in ons team. We gaan verder met Lichtstad met uw parelen poorten.

We zijn toe aan het laatste lied van vandaag. Bram Koorts, bedankt voor de overdenking. Ronnie, voor de techniek. Ellie en Rickert is het laatste lied. Ik zegen jou in Jezus' naam.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Ontdekking 916, het is zo goed. Dat was het eerste liedje van deze programma. Dit programma, gospelprogramma, Dabar. Eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 beluisteren we op Radio Westerwolde. En even kijken hoor. Ja, en elke zondagmorgen nog weer van 9 tot 10 op RTV Go. En op de donderdagavond nog een herhaling van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En het volgende is ook een opwekking. 917, God regeert.

Mooie zanger deze, Torren Wells, Bless Your Name. En daarvoor hoorden we Rent Collective met Evergreen. En het volgende is weer een mannelijke zanger, dus een zanger, geen zangeres. Pat Barrett met Trust.

Southern Craze Music was dat met Yours Alone. En zijn we toen aan het bijna laatste blokje van deze aflevering van Dabar. We gaan verder met een mooi nummer van Tiffany Hudson en Fire in My Bones.

rustig durf ik dat te zeggen. Brookie Tate Butts was dat en I Brought Me To This Far, zong hij over. Prachtige, mooie jongens, zijn stem. En het is weer bijna tijd, we gaan sluiten. Graag tot een volgende keer bij het kostprogramma Dabar. En Zera Worship, die gaat van ons nog even een mooi nummer doen. Samen met Mosey Worship en Rijk Jafet Sierra. Alles mogelijk.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

van heel lang geleden dit. Buddy Holly, hij zette dit liedje in 1958 op plaat. Maar het klinkt alsof het vandaag is opgenomen. Leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. It's so easy. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij tot 12 uur een muzikale rondreis maken. Dan maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Het is 28 juni vandaag. Het is vandaag de 55ste verjaardag van Too Unlimited rapper Ray Slijngaard. Ja, en je zou Too Unlimited kunnen kennen van deze. Nummer 1 dit uit 1992. Twilight Zone.

Johnny Nash uit de jaren 60 dit. En Hold Me Tight. En daarvoor hoorde je Too Unlimited in de Twilight Zone. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van... Hey, wat is dit op mijn radio? Nou, je luistert naar RTV Go. Het radioprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij tot de klok van 12 muziek draaien uit vervlogen tijden. En over vervlogen tijden gesproken, ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1984. Maar ja, weet je nog wat er toen allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Thuis, op de bank, konden we toen kijken naar de Engelse satellietzender Sky Channel. Met onder andere presentatrice Linda de Mol. Dankzij de kabelregeling was het programma ook via de kabel bij ons te zien. Ja, je kunt het je misschien bijna niet meer voorstellen, maar vanaf 1984 mocht er 4 keer per jaar een koopzondag worden gehouden. En tot die tijd moesten de winkels op zondag verplicht dicht blijven. En Doe Maar stopte ermee in 1984. Ze hadden geen zin meer in de overdadige media-aandacht en de hysterische toestanden rondom de concerten. Nou ja, dat is dan wel zo, maar ze hebben er wel goed van kunnen leven, hoor. Doe maar. Goedemorgen. De muziek uit 1984, nou, dat is lekker hoor. Niet alleen Doe Maar was destijds wat de klok sloeg. Ook dit liedje was heel populair en we zongen het allemaal mee. Let's hear it for the boy. Dit is Denise Williams.

0: gezellig meezingen op de radio dit hoor. 1, 2, 3, je hoorde Len Barry uit de jaren 60. En daarvoor Denise Williams. Zij is ook alweer 76 jaar, Denise Williams. En je hoorde Let's Hear It For The Boy.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80, dan zit je wel goed in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen. Straks hoor je Duff met Kodo. Ah, dat liedje ken je nog wel, hè? Maar eerst een gezellige meezinger van de Romantics en Talking in Your Sleep.

0: Ja, ik was nog een klein jongetje in 1983 toen dit liedje een hit was. Maar ja, Tom Mulder draaide dit bij de Tros op Hilversum 3 destijds in de Havermout Show. Ja, ik weet dat nog wel. En och, wat vond ik dat toen leuk, dit liedje. En nu zijn we zoveel jaren verder en ja, vind ik het nog steeds een leuk liedje. Duff, zo heette ze, en ze zong over Kodo.
1: Dit is RTV Go met de Gouden Middenweg.
0: Grunnigse luidjes, ik vind ze leuk om te draaien. Ja, zoals deze van de Fiebel de Quinten. En zo is het over voetbal.

zijn drie kwartijen. Dan gaan ze naar de thee. Stoon ze wachten staand, hangt het kopje naar beneden. Maar hem zijn eerste helft, de tegenstander pakt. Dan wordt er in de klei, kom er nog helder afgesnoerd.

0: Blackbird. Nederlandse zangeres is een zang over Tell Your Mama. En over grunnigse muziek op de radio van de Fiebel de Quinten. En zij zong over voetbalden.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1979. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1979. Ja, het zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Anita Ward met Ring My Bell. Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. Kiss met I Was Made for Loving You. The Golden Earring had een hit met Weekend Love. Cheap Trick kwam nieuw binnen met Surrender. En Art Garfunkel, hij stond op een met Bright Eyes. En deze stond op nummer 15 in de top 40 van deze week. Maar dan die van 1979. Herman Brood en Never Be Clever.

al lang geleden dit. The Surgers uit de jaren 60 en What Have They Done to the Rain. En over Herman Brood op de radio en Never Be Clever. Straks nieuwe muziek op de radio van Numidia. Maar eerst terug naar de jaren 70 met een disco-klassieker van The Real Thing. En dit is Can't Get By Without You.

0: nieuwe muziek op de radio. Numidia en zijn zong Ik Bleef Geloven. Schenk er maar in, hoor.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Nou, daar knap je zeker van op, hoor. Zeker zo na een nacht als vannacht. Dat je toch niet in slaap kan komen. Dat je dan denkt van, oh, 's ochtends even een lekker bakkie koffie. Ja, daar knap je weer lekker van op, hoor. En bij zo'n lekker bakkie koffie hoort natuurlijk ook iets lekkers, hè. Niet alleen een plak oude wijven of een lekkere plak ontbijtkoek. Nee, ook een heerlijk lekker stukje muziek. Zoals deze, Robin S. Een gezellige meezinger. Love for Love.

0: aan het werk.
1: Erwin de Vries. En hij zong over de zomer in Oost-Grun. En die hoorde toen door Robin S. en Love for Love. En dit is Shakin' Stevens.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via

Procol Harum uit de jaren 60 en A Wider Shade of Pale. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Marianne Weber. En ik weet dat er een ander is.

zo is het hoor. Je kan maar beter vrolijk zijn. Nou ja, en aan de muziek kan het niet liggen vandaag hoor. Want de vrolijke noot op de radio komt nu van Sydney Youngblood. En If Only I Could.

0: Liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze Clap for the Wolfman. De jaren 70 van de formatie The Guess Who. Ja, lekker meezingen kon je ook met Sydney Youngblood. En je hoorde If Only I Could.
1: Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel, immer wieder sonntags. Dan komen die schönste muzikale herinneringen weer terug in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, echt bedouwen.

muziek van de formatie The Move uit de jaren 60. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan dit liedje net even vergeten was. Ja, dat is dan eigenlijk precies de reden dat we ze blijven draaien. Al die leuke liedjes uit de jaren 60. Zoals deze van The Move en The Night of Fear. En ook uit de jaren 60 daarvoor Echt Bedouwen en Kom uit de Bedstee, mijn liefste.

dit is Edwin Winkel op je radio. En ik gooi grunnigste muziek draaien. De Boetenbandjes. En ze zingen over een stevel.

0: U luistert naar De Gouden Middenweg. Jacques Pijper neemt u mee op een muzikale rondreis door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Caroline Flashback.

0: The Lemon Pipers. En de jaren 60 en Green Tambourine. In de overheid draaien we de boetmandjes. En zal je zong over een stevel aan Kaat van Weg.
1: Dit is de Gouden Middenweg. Presentatie Jacques Pijper.
0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij de Gouden Middenweg. En de muziek die we draaien is onbeperkt houdbaar. En daarom hoor je straks Sun Mew. Maar eerst deze van Paul Garrick. En dit is Don't Shed a Tear.

0: Sanmyo en It's Only Love.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1972. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1972. Nou, het zijn klassiekers hoor. Maar ja, toen natuurlijk gloedje nieuw. In deze lijst stonden onder andere Dr. Hook met Sylvia's Mother. Arne Jansen met Meisjes met Rode Haren. Irvin Fire hadden een hit met Memories. The Golden Earring stonden erin met Buddy Joe. En Malvin McNeil, zij stonden op één met Helloa. Nummer 7. En wij draaiden nummer 7. The Sweets. En ze zingen Little Willie. Nummer 7.

leuk hè. Agda in de Munnik en het regent zonnestralen. En daarvoor de Sweet and a Little Willy. Ja, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Eddie Rabbit. Ken je hem nog, Eddie Rabbit? Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer. Eddie Rabbit op de radio. Dit is Driving My Life Away.

0: gaat. Zomer in de jaren 70 dit van de Makkers. En ze zongen over de zomerzon. En over zomerhits gesproken. Dit is Jannes. En hij zingt als de zon schijnt.
1: Ik lag in mijn bed.

En met Jannes, ik zing als de zon schijnt, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren, maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Creedence Clearwater Revival en Looking Out My Back Door.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
3: En die zegt ook deze morgen weer hallo tegen alle muziekliefhebbers die luisteren naar deze uitzendingen van Muziekarchief. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan terug naar de jaren 90, helemaal naar het begin van de jaren 90 om precies te zijn. Dat betekent dus de jaar 91 en 92. En daar hebben we alweer voldoende leuke plaatjes gevonden. Bijvoorbeeld van The Roxette, maar ook van Seal, van Bob Marley, van Deacon Blue en The Cure. En nog een paar andere leuke plaatjes die daarbij genoemd gaan worden straks. Maar wat we zeker ook gaan krijgen zijn de muzikale tv-tips, de geschiedenis van de alarmschijf. En in de cover hebben we vandaag het nummer Always There. Maar daarover straks veel meer. Blijf lekker meeluisteren, blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe.

dan beginnen we vandaag met Mare Frederiksson en Per Gessler. En die waren in de Zweden al jaren bekend als solozangeres en zanger van de band in Gildertijder. Voordat ze namelijk samen rockster werden. Ze breken internationaal door met het album Look Sharp en de singles The Look, Listen to Your Heart and It Must Have Been Love. En die laatste kwam bij de soundtrack van de film Pretty Woman. 1991 verschijnt hun derde album Joyride. En die titeltrack werd ook op single uitgebracht. Het werd hun enige nummer 1 hit hier in ons land. En die plek bereikte het ook in landen als Oostenrijk, Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zwitserland, Engeland, Amerika en natuurlijk ook in Zweden.

En daarmee was het hun en is het hun allergrootste succes. Ondertussen waren ze op tournee gegaan naar maar liefst de vier werelddelen. En dat traden ze in totaal op voor 1,7 miljoen mensen. En dat dankzij dit nummer, Joyride. Hello.

Rock That. Zingen ze zelf ook nog een keertje in het eind-outro van dit nummer. Joyride was dat als opener van de muziekarchief. We gaan verder met de Engelse zangeres Kirsty McCall. Die werd geboren op 10 oktober 1959. En ze is de dochter van Ian McCall. En hij is dan weer de schrijver van de hit The First Time Ever I Saw Your Face. Die kennen wij natuurlijk in de uitvoering van Roberta Flack. Kirsty McCall die overleed trouwens al op 18 december 2000 bij een speedbootongeluk in Mexico. Ze stond met 6 albums in de Engelse hitlijsten en had 11 single hits daar. Bekende nummers van haar zijn They Don't Know, A New England Days en het haar bekende kerstduet met de Pogues, Fairy Tale in New York. Haar grootste hit is afkomstig uit 1981, getiteld There's a Guy Who Works Down the Chip Shop, Squares He Self Is. Ja, mooie lange titel. En vanaf 1991 werkte ze samen met vele artiesten zoals David Gilmour van Pink Floyd en Johnny Marr van The Smith. En die laatste, daar schreef ze samen mee het nummer Walking Down Madison. En daarmee sloeg ze een nieuwe muzikale weg in. De single werd geproduceerd door haar toenmalige man Steve Littlewhite en ook is rapper en producer Enif Cousins te horen op dit nummer Walking Down Madison. Kirsty McCall, en dan moeten we het eigenlijk bij zeggen, featuring Enif Cousins.

Walking Down Madison. Christy McCall featuring Enid Cousins. Breng dan ons bij de cover voor vandaag. Ik zei het in de aankondiging al, de titel daarvan is Always There. Het werd in 1975 door tenorsaxofonist Ronnie Loss geschreven samen met William Jeffrey. En die deed dat voor zijn debuutalbum Pressure Sensitive. In 1976 bedacht Wayne Henderson van de band The Crusaders dat er eigenlijk een tekst bij geschreven moest worden. En daarvoor vroeg hij componist Paul B. Allen. En die versie werd in datzelfde jaar opgenomen door de disco- en jazz-funkgroep Side Effect uit Los Angeles. In 1991 neemt de Engelse groep Incognito Always There op. En deze acid jazz groep, zoals ze dat in die tijd noemden, doet dit samen met de legendarische Amerikaanse zangeres Jocelyn Brown. En naast solo hits als Somebody Else's Guy en het veel gesampelde Love's Gonna Get You, was deze zangeres bij diverse artiesten en groepen actief, zoals Discotex en de Sexolette, Cerrone in Alive, de Salsa Orchestra en in de groep Change. Zong zij de duetten zoals The Glow of Love samen met niemand minder dan Luther Vandross. En die versie van Incognito featuring Jocelyn Brown van Always There, dat werd een heel groot internationaal succes. We gaan ze beide draaien in deze uitzending. Eerst Jocelyn Brown samen natuurlijk met Incognito met Always There. En daarna het origineel instrumentaal van Ronnie Loss.

0: alsof op Naughty Jazz staan. Ronnie Laws, de jazz-saxofonist, componeerde dit nummer Always There als eerste. Hij is dus origineel 75 en de korte versie hoorde daar voorafgaand van Incognito featuring Jocelyn Brown van Always There. En dat is de mooie link natuurlijk weer van Incognito staat dit jaar live op Naughty Jazz. Nou, tot zover de koffer. Dingetjes allemaal aan elkaar gekoppeld. Tot zover ook de koffer voor vandaag.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
0: En die gaat je meenemen naar de Engelse zanger Seal. Die werd op 19 februari 1963 in het bekende Engelse plaatsje Paddington geboren. Zijn vader is een Nigeriaanse immigrant en zijn moeder is afkomstig uit Brazilië. En tot zijn vierde groeide hij op in een blank pleeggezin in Westminster. Vervolgens woont hij een tijd bij zijn moeder, daarna een tijd bij zijn vader. En op zijn 15e besluit hij het huis te verlaten. Na de middelbare school studeert hij architectuur en volgt een opleiding tot ingenieur. En zijn muzikale carrière begint in 1989 met een demo-opname. En die stuurt hij naar allerlei mensen toe. En in 1990 wordt hij daardoor onder andere de zanger op Adamski's hit Killer. En zijn eerste solo-debuutsingle Crazy komt in datzelfde jaar uit. En wordt in januari 1991 een nummer 1 hit hier in Nederland. Het werd geschreven door Guy Sixworth. En de bekende producer van dit nummer is natuurlijk niemand minder dan Trevor Horn.

0: zijn eerste grote solo-hit. Crazy was dat van Seal. En dan brengt ons, kijk maar naar de klok. We hebben een mooie tijd voor de muzikale tv-tips voor de komende week. Ondanks het geweld van al dat voetbal dat op tv is, heb ik ook nog weer een paar leuke tips gevonden. RTL 5 vanavond om 8 uur. Q-Music's A Foute Party in the Big One 2026. Dat is een groot aangebonden natuurlijk. Registratie uit het Philips Stadion in Eindhoven met optredens van onder andere de Venga Boys, K3 en 3T, Toybox, Mental Tio en Samuel Welton. En dan op NPO 1, een half uurtje later om 8:30, dus André Rieu op het vrijdag 2025. Verslag van zijn concert natuurlijk. En wat mij betreft interessant als je lekker houdt van live muziek, registraties van live muziek op BBC 2 om 10 minuten over 9. 40 Glastonbury Jams. En dat zijn festival optredens van onder andere, ik ga er een hele lijst op noemen. Dit gaat echt lang door tot bijna 12 uur. Adele, Blondie, Blur, Dolly Parton, Elton John, Florence and the Machine, Johnny Cash, Kylie Minogue, Lizzo, Oasis, Olivia Rodrigo, Paul McCartney, The Pet Shop Boys, R.E.M., Radiohead, Robbie Williams, Stormzy, The Sugar Babes en The Rolling Stones. Komt onder andere live registraties vanaf Glastonbury voorbij. Wanneer ze geheel uitgezonden gaat worden, diezelfde zender, maar dan vanaf 11:30. Rod Stewart at Glastonbury, en dat is een verslag van zijn optreden op de legendarische Pyramid Stage van 2025. Gaan we door naar de zondag toe om 7 uur op NPO 1 Beste Zangers met de duetten. Herhaling van deze van het afgelopen seizoen natuurlijk. Op Arte om 7:45 de Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Documentaire over de carrière en zeg maar het voortdurende succes van de muziek van de Bee Gees. Volgens mij is dit ook een herhaling. VRT Canvas om 11:10, Chasing Train, de John Coltrane documentary. En dat gaat natuurlijk over het leven en het werk van deze legendarische jazz-saxofonist John Coltrane. Woensdagavond VRT Canvas eveneens 11:20. Kings of the From Queens, de Run DMC Story documentaire over de geschiedenis van deze invloedrijke rapgroep. En dan wordt het weer tijd voor live muziek. Want donderdagavond op VRT Canvas 8:55, Rock Werchter Live. Daar gaan ze natuurlijk ook mee beginnen. Beelden van onder andere Elvis Costello, Kasabian, Lumineers, War on Drugs en Mumford & Sons. En op vrijdag gaan ze op de VRT Canvas op dezelfde tijd, dus 8:55, gewoon verder met Rock Werchter Live. Maar dan onder andere optredens van Kingfisher, Wolf Alive, The Last Dinner Party, Cardinals, Louis Capaldi en Teddy Swims. En dan heb ik ook nog even een berichtje binnengekregen voor over een afzegging. Namelijk van het concert in de kader van het Festival van Hoop in de Vennekerk vanavond. Het concert wat georganiseerd werd door het Leger de Zeils. Die is afgelast in verband met de warmte. Dus om 7:30 vanavond niet naar de Vennekerk gaan, want daar is nog geen optreden. En dat geldt ook tevens voor het optreden wat ze zouden doen. Die koren in de Grote Kerk in Veendam. Van aanvang om 4:30 morgen op de zondag. Dus wel vandaag als morgen geen concerten van het Festival van Hoop. Tot zover deze afzegging. Gaan we gauw door naar het volgende.
1: Veronica's Alarmschijf. De geschiedenis van...
0: Uit die hele lijst hebben wij een alarmschijf gekozen die gekozen werd op 20 juni 1992. Forbidden Love van Bronx Style Bob. En dat is de artiestennaam van Robert Cahilly. Khalil, als ik het goed uitspreek. De single is afkomstig trouwens van zijn debuutalbum, soloalbum Grandma's for the Ghost. En begin de jaren 80 hield hij zich in New York met anderen al bezig met de hip-hop, de rock en graffiti en alle kruisverbanden daartussen. In 1985 was hij lid van Afrika Bambaataa's Universal Zulu Nation en nam hij die artiestennaam Bob Style Bob aan. En daarna nam hij zelf een paar singles op met de groep Zulu Kings, met daarom onder andere Grandmaster Mel Mel en Ice-T. En vanaf 87 werkte hij in Frankrijk samen met de rapper D-Nasty. En in 89 nam hij zelf weer muziek op en toerde hij met alle grote hiphopartiesten van dat moment. En na het eenmalige succes van deze alarmschijf, die luisterde naar de titel Forbidden Love, ging hij verder onder de naam Cahill en nam hij muziek op met Everlast van de band House of Pain. En zo is hij nog steeds actief. Maar wij gaan dus terug naar die alarmschijf. Hier is Forbidden Love.

heette deze zanger. Forbidden Love. En tegenwoordig gaat hij dus door het leven als Khalil, als ik het allemaal goed uitspreek. Na zijn dood in 1981 kwamen er van Bob Marley nog regelmatig albums en singeltjes uit. Zoals in 1992 met het nummer Iron Lion Zion. En dat is een track van het album Songs in the Freedom. Het album, dus een hele box was het zelfs, die in dat jaar 1992 uitkwam. Bob Marley schreef en nam het al op in 1973. En de titel heeft veel symboliek. Dat Iron verwijst naar sterkte. Blijkt logisch, hè, ijzer. En Lion, daar doelt hij mee op de keizer Haile Selassie van Ethiopië. De levende god voor de Rastafari geloof. Bekend als de Lion of Judah. En Zion is natuurlijk het heilige land Ethiopië voor de Rasta's, zoals Bob Marley. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon een lekker en pakkend nummer. Er werd een top 10 hit in vele landen. In 1995 verscheen er ook nog een remix van als single. En dat verscheen ook op het album Natural Mystic, The Legend Lives On. Reden genoeg om nog een keer gaan draaien. Bob Marley and the Wailers.

Iron Lion Zion, oftewel Bob Marley en de Wailers. En dat brengt ons bij de Schotse band Deacon Blue. Die ontstond in 1985 natuurlijk in Glasgow, zou ik bijna zeggen. En bandleden waren de zangers Ricky Ross en Lorraine McIntosh. Toetsenist James Prime en drummer Dougie Vibond. En in 1987 debuteerden ze met het album Raintown. En in Engeland volgen tot 2001 diverse succesvolle albums en hitsingles. Maar hier in Nederland heeft Deacon Blue slechts één hit gescoord. Dat gebeurde in 1993 met Your Town. En de nummer was al in 1992 opname voor het album Whatever You Say, Say Nothing. En dat werd natuurlijk ook een hit wederom in Engeland, maar ook in Ierland en in Amerika. Een enige hit dus in Nederland. Dus hier in Nederland kunnen we het stempeltje eraf zetten van Eendagsvlieg. Deacon Blue. En Your Town begint heel mooi rustig.

plaat met een bijzonder apart geluid. Your Town van Deacon Blue uit 1992. En ik weet niet of je op Pinkpop geweest bent de afgelopen weekend was dat. Hè? Of dat je gewoon de live-registratie van de televisie bekeken hebt. Hè? Er was een hele stream die de hele nacht doorging. Maar onder andere The Cure trad daarop met een fantastische optreden. Ik heb het zelf natuurlijk even teruggekeken. En ja, The Cure is natuurlijk in 1980 al zeer succesvol geweest vanaf dat jaar met onder andere hits als A Forest in Between Days, Close to Me, Boys Don't Cry, Lullaby en Why Can't I Be You. Speelden ze allemaal live daar. 1992 brengen ze hun album Wish uit. En dat werd opgenomen in de herfst van 91 en in januari 92 in de zogenaamde Manor Studio in het plaatsje Shipton-on-Sherwell, even ten noorden van de stad Oxford. En dat is een studio die in 1971 al opgericht werd door Virgin Records baas Richard Branson. En van dit album komt als tweede single uit het nummer Friday I'm In Love. En zanger Robert Smith bekende later dat het nummer iets te snel opgenomen is, omdat hij was te spelen met de snelheid van de tape recorder die daar stond. En vergat voor de opname om dat even weer terug te zetten. Mijn technicus kijkt me nu ook aan van ja, dat kan ik me niet bij voorstellen. Ondanks dat werd het een hit in vele landen, maar in onze top 40 bleven deze keer weer steken in de tipparade. En was deed mij ook de laatste notering voor The Cure. Maar dan komen ze juist wel in muziekarchief.

als ze nooit weg geweest waren. Zo stonden ze op Pinkpop. The Cure en Friday I'm in Love. Gaan verder met de Nederlandse rockband Soft Parade. En die komt uit Tilburg en trad op, zeg maar, van 91 tot 95. Na een jaartje oefenen beginnen ze officieel in augustus 1990. En kort daarna tekenen ze een contract bij de Engelse Anxious Records. En ze zeggen, wat is dat nou zo bijzonder? Nou, dat is het platenlabel van David A. Stewart, namelijk de grote man van de Eurythmics. Daar verschijnt hun eerste EP, die verschijnt in datzelfde jaar nog. En in 92 komt hun officiële debuutalbum puur uit. Geproduceerd natuurlijk door David A. Stewart. En daar vanaf komt ook de single When Violets Meet. Maar dat blijft hier in Nederland steken in de tipperaar.

titel van dit nummer van Soft Parade. En dan kijk je naar de klok en dan denk je, oh, we hebben nog net tijd voor één plaatje. De groep A Crowded House, die gaan we mee afsluiten vandaag. En dan vooral met het album wat in 1992 van de band verscheen. Namelijk het album, een derde trouwens, Woodface. En dat album levert ook 3 hitsingles op. Chocolate Cake, Fall At Your Feet en It's Only Natural. En daar sluiten we mee af en zeggen we mee tot volgende week.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia had het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.

0: Schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
1: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.

0: Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1. Groningen 1,
1: de hele dag. Heerlijk kamperen in de
2: nacht. RTV Go.
0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
3: Het is nu 3 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor.

0: In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.

en op hoge berg zweef ik de mijn kop. Mijn gedachten voert met mij, nooit schiest de paradies. Ik wil zulf dingen down en laat mij niks vertellen.

Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen

0: Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij

0: Nou, 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.

Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Veen en Suzanne. En daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, jij mag ook wat zeggen hoor, Randy.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, meestal dan laat je het riedeltje uitspelen en dan zeg je nog iets en dan kom ik erin.
0: Maar... Nou, ik dacht, doe het even anders.
1: Oké, okay. Nou, dat is mislukt.
0: Mislukt, helaas. Opnieuw, nee.
1: Goeie poging.
0: Goed, hey, welkom.
1: Ja,
0: leuk dat je er bent.
1: Zeker. Leuk dat er luisteraars er zijn.
0: Dat denk ik wel, als we tenminste luisteraars hebben. Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, dat hoop ik dan wel.
0: Laat ik nou niet negatief beginnen.
1: Precies.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ja, en je ziet de lijst ook al voor je klaarstaan.
1: Ja, we hebben weer Herman van Veen.
0: Weer Herman van Veen, zojuist gedraaid.
1: Ja, dus we houden ons nog steeds aan onze belofte. En ja, verder weer leuke nummers. Maar het valt me wel op, we gaan steeds iets verder terug in de tijd. We hebben nu echt al meerdere jaren 80 nummers ook. Suzanne natuurlijk van Herman van Veen, 1969.
0: Ja, want even kijken hoor. Want we hebben heel veel nummers uit de jaren 70, 80... en volgens mij een klein beetje jaren 90 nog ertussen staan.
1: Ja.
0: Maar we komen bijna niet in de zero's.
1: Nee. Nee, ja, ligt dat dan aan ons? Of... Nou, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de jaren 80, 90...
0: Ja, voornamelijk de jaren 90.
1: Ja, dus het schijnt ook zo te zijn, hè, dat dat dan je favoriete muziek blijft en is.
0: Nou, ik denk dat dat van de meeste luisteraars ook wel is.
1: Ja.
0: En ik denk dat de meeste luisteraars onze leeftijd hebben. Misschien iets ouder.
1: Ja, misschien iets ouder inderdaad. Maar ja, nou ja.
0: En die houden natuurlijk ook van dit soort muziek.
1: Ja, we hebben nog geen klachten gehoord, dus daar gaan we er maar vanuit.
0: Ja, zo is dat.
1: Dat het goed is.
0: Hé, hey, maar even iets anders, hè. Ik zie de volgende plaat wel staan. En komt die niet toevallig uit de Zero's? Dat is eentje van Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Ja, die komt uit de Zero's.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Klopt. Ja.
0: Nou, zullen we maar direct instarten?
1: Ik wil met je lachen.

0: en Give Me All Your Love. En daarvoor nog Guus Meeuwis, toch? Nee, Roy Orbison. Met ja, You Got It.
1: Met You Got It. Ik moet nog wel even iets rechtzetten over Guus Meeuwis. Met Ik Wil Met Je Lachen.
0: Ja.
1: 1998.
0: Nee.
1: Ja, dus ook een 90s nummer.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar we hebben net dus ZZ Top gedraaid. En waar staat ZZ Top onbekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Twee van de bandleden hadden echt mega lange baarden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is ZZ Top.
0: Ja.
1: Ja. En wat, wie zijn de drie bandleden?
0: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Want ik had een collega eerder op het werk. Ik wou zeggen vroeger. Maar een aantal jaar geleden, laten we het zo even zeggen. En die had ook een hele lange baard. En die noemden we altijd ZZ Top.
1: Oh ja, ja, nou ja, dan had je het moeten weten.
0: Ik had het moeten weten.
1: Ja.
0: Maar goed, helaas. Nou, vertel verder.
1: Hoe heetten de drie bandleden?
0: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Nee, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Mag jij raden welk van de drie geen baard had?
0: Ik gok Frank Beard.
1: Ja, precies. Vond ik een grappig weetje. Sorry, ik moest even tussendoor.
0: Ja, en ik had het 1983 kwam deze plaat, toch?
1: Klopt, 83.
0: Ja, en we gaan nog even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, nog verder terug.
0: Nog verder, 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En dat is deze plaat. Boudewijn de Groot en wel de plaat Jimmy.

0: Mother's Eyes. En daarvoor hebben we nog gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ja. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Toch? Ja, dus waar dansen ze op? De vertaling in het Nederlands.
0: Sorry.
1: Oh, ceiling is plafond.
0: Oh, plafond, oké. Okay.
1: Het nummer komt uit 1986.
0: Ja.
1: En destijds was het een van de duurste muziekvideo's ooit. Met een budget van 500.000 euro. Of, nou ja, dollar.
0: Mm-hmm.
1: En het komt omdat er geen animatie in deze clip zit, deze videoclip. Er is echt letterlijk een hele kamer gebouwd.
0: Ja.
1: Die kan roteren. En waar mensen dus echt letterlijk op dansten tijdens de clip. Dat is een hele iconische clip.
0: Oké. Okay. En die kostte 5 ton.
1: 5 ton, ja.
0: Wow, dat is een geld.
1: Dat was toen heel veel geld. Maar goed, tegenwoordig...
0: Ik denk dat de videoclips veel duurder zijn tegenwoordig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Hey, en de volgende plaat. Gaan we verder. Ja, we zouden eigenlijk geen Zero's plaat draaien.
1: Nee, maar
0: ik vind het een leuke plaat, hoor.
1: Dit is een hele mooie plaat. Dit is wel echt een van de bekendste platen. Maar goed, elke plaat van deze band is bekend.
0: Ja, en Jordan natuurlijk al op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die we gaan draaien. Eentje uit de Zero's. Goalplay en Clocks.

0: De Google Dolls en Iris.
1: Iris, ja. Ja, we hebben net Celebrations dus gedraaid.
0: Ja.
1: Bijna iedereen kent de zin Celebrate Good Times, come on.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige wat ze van zijn liedje kennen.
0: En voor de rest niet.
1: Nee, nou, ik eigenlijk ook
0: ik
1: niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Toch herkent iedereen het. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je meteen welk nummer het is.
0: Ja, het is een Celebration.
1: Ja. Ja,
0: en zo verder, en zo verder.
1: Ja, het is ook de enige nummer 1 hit van deze band in Amerika ooit geweest. Maar het is wel een heel leuk nummer.
0: Absoluut. Ja. Herkenbaar nummer.
1: Herkenbaar nummer, ook.
0: En wanneer je ook Celebration hebt, dat is als jij de bingo hebt gewonnen.
1: Ja, vooral de super bingo, hè?
0: En vooral de super bingo.
1: Ja, met een hoofdprijs van €400.
0: Ja, maar dan moet je wel weten waar de bingo verkooppunten zijn en waar jij je bingo kaartjes kan kopen.
1: Zal ik ze maar even opnoemen?
0: Ja.
1: Ja? De kaartjes kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bijlingwolde tot 6:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Polfi, Deco en Gifts tot zaterdag 4:00. Jumbo Winschoten in Winschoten natuurlijk tot 8:00. En Studio Radio Westerwolde in Vlagwedde tot 8:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat de mensen vanavond een feestje gaan vieren als zij de €400 hebben gewonnen.
1: Ja, nou zeker. Ik wou zeggen, dan draaien we het nummer nog een keer. Maar daar hebben wij niks over te zeggen.
0: Daar hebben wij helaas niks over te zeggen. Of we moeten al na de bingo komen.
1: Ja.
0: Dan moeten we nog een programma maken.
1: Moeten we nog een programma maken. Zou wel leuk zijn, maar...
0: Ja, doe maar even niet.
1: Eerst dit uurtje maar even volmaken.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja.
0: Hey, we gaan snel verder met muziek. De volgende plaat staat alweer klaar. De volgende artiest. En dat is deze plaat. Tina Turner en The Best.

0: Tina Turner en The Best. En ja, dat was de ene laatste plaat alweer, Randy. Het zit alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op. We schrokken er zelf ook van. Want meestal doen we de bingo-verkooppunten halverwege.
0: Ja, maar we waren er behoorlijk laat mee. Zo, er gaat van alles mis. Wacht even. Zo, ja.
1: Ja, ja, we waren het eigenlijk... Het ging zo lekker, we waren het vergeten. En ja... Nu zijn we al aan het einde.
0: We zijn alweer aan het einde. Ja, en we moeten een beetje snel doorheen, want ja, onze tijd zit ook alweer bijna op.
1: Ja.
0: Jij hebt nog een activiteit wat volgend weekend in de regio is.
1: Ja, er zijn heel veel activiteiten komend weekend. Maar ik heb de twee hoogtepunten er even uitgepakt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de landbouwbeurs in Vlagwedde. Dat is een heel groot evenement.
0: Ja, ik heb het al zien opbouwen.
1: Ja, ze zijn nu al bezig inderdaad. Het is vrijdag, zaterdag en zondag. En het is een regionale plattelandsbeurs voor eigenlijk het hele gezin. Met heel veel activiteiten, demonstraties, muziek. Dus dat is hartstikke leuk. En in Groningen is er een 112 Groningen-dag... waar mensen bezoek kunnen, of kennis kunnen maken met hulpverleningsorganisaties.
0: Nou,
1: ook heel leuk, denk ik.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ook voor de kinderen.
1: Ook voor de kinderen, precies.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Ja, sorry, ik moet een klein beetje afkappen.
1: Ja.
0: We gaan snel verder naar het volgende, de laatste plaat... en natuurlijk het volgende programma Gezelligheid op Verzoek... hier op Radio Westerwolde, wat zo dadelijk begint... en daarna nog de enige echte radiobingo van de Radio Westerwolde... Je hoort het aan mijn stem. Ik moet een beetje snel afronden.
1: Haast.
0: Ik heb haast. De laatste plaat dus. Hold the Line van Toto. Ik zou zeggen tot de volgende week. Hoi.
1: Tot de volgende week.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: een hele goede avond. Daar zijn we weer bij de Radio Bingo van Radio Westerwolde. Aan de telefoon zitten Linda en Ali. De regie is in handen van Ali. De techniek is in handen van Bert Koffermaker. En de presentatie is ondergetekende Julian en Gerrit zitten voor de balletjes. Maar eerst gaan we, ja, ik denk dan voor de allerlaatste keer naar Ingelina voor de spelregels.
1: Goedenavond luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond klokslag 8 uur spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart.

0: spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599 313579. Het is één telefoonnummer, maar we hebben twee lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijd vertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
1: Komt-ie!
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
1: Ja, het eerste nummertje, oh, die heeft Gerrit er al uit zelfs.
3: Ja, ik heb het eerste nummertje eruit, nummer 40.
1: Nummer 40.
3: Vattig. Nummertje 47.
1: Nummer 47.
3: Zeumvattig. Nummer 22.
1: Nummer 22.
3: Nummer 22. Het duurde eventjes, maar hier komt hij. Nummer 39.
1: Nummer 39.
3: Nummer 39. Nummer 65.
1: Nummer 65.
3: Nummer 64. Nummer 81.
1: Nummer 81.
3: En dan heb ik nog een nummertje klaar liggen. Nummer 89.
1: En als laatste van deze ronde nummer 89.
3: Sorry, nummer 68.
1: Het was nummer 68?
3: Ja.
1: Oké. Voor de duidelijkheid, het was dus nummer 68. Dan het resumé van deze ronde. Dat we begonnen met nummer 40. Nummer 47. Nummer 22. 39. 65. 81 en 68. En dan gaan we door naar de volgende ronde.
3: Nummertje 53.
1: Nummer 53.
3: Nummer 53.

0: Ja, met de Radio Bingo.
1: Ja, met Yvonne.
0: Hoi Yvonne.
1: Hoi.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De onderste.
0: De onderste. Waar heb je kaartje gekocht?
1: Is van de studio.
0: Bij de studio. Nou, mooi dichtbij.
1: Ja.
0: Kun je mij de nummers noemen die op jouw rijtje staan?
1: Ja, dat is 3, 32, 44, 51, 65.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Kijk, van harte gefeliciteerd.
1: Dat is heel mooi.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De bingo kaarten.
0: De bingo kaarten. Nou, dan komen die in jouw kant op.
1: Nou, geweldig.
0: Veel speelplezier nog.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Hey, doei.
1: Doeg.
0: Nou, die was er al snel uit, dit rijtje.
3: Ja, best wel snel.
0: Ja.
3: Meestal is het na de derde.
0: Ja, precies.
3: Eind van de tweede. Ja. Nog even wachten op de dames, denk ik.
0: Ja, ze zijn nog even de administratie aan het doen. Verder geen druk voor ze.
3: Nee. Is er nergens voor nodig.
0: En dan gaan we, als het goed is, weer verder.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo. Bingo.
3: Ik had al één klaar liggen, nummertje 56.
0: Nummer 56.
3: Nummer 49.
0: Nummer 49. Gerrit, zou je voor mij alle nummers in numerieke volgorde kunnen opnoemen?
3: Ja, nummer 1, 3, 7, 22, 24, 31, 32, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 65, 68 en laatste 81.
0: Kijk, en dan gaan we nu door met de vierde ronde en dat nummertje heb je ook al.
3: Ja, die heb ik al in mijn hand, nummer 29.
0: 29.
3: Ja, gaan we neerleggen. Volgende nummer is nummer 78.
0: 78.
3: Dan komt nummer 17.
0: Nummer 17.

0: met de Radio Bingo. Goedenavond.
1: Rico,
0: mijn.
1: Ik heb bovenste rijtje.
0: Kijk, het bovenste rijtje. En met, sorry hoor, ik hoorde uw naam niet helemaal goed. Met wie spreek ik?
1: Rika Oorwijn.
0: Met Rika. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Zou je mij de nummers kunnen opnoemen die op jouw kaartje staan, de bovenste rij?
1: Ja, 7, 29, 47,
2: 53
1: en 65.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: Doe maar 25 euro.
0: De 25 euro contant?
1: Ja hoor.
0: Nou, dan komt hij jouw kant op. En ja, ook voor jou nog veel speelplezier voor vanavond.
1: Ja, bedankt. Ja hoor. Oké, doei. Ik moet er maar
0: niet. Zet de druk, de dames.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Trintje van Houten.
0: Mooi Trintje.
1: Mooi.
0: Mooi. Voor welk rijtje bel je?
1: Onderste.
0: De onderste, kijk. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: IJzeren Klap.
0: Bij de IJzeren Klap. Zou jij ook voor mij jouw nummers kunnen opnoemen die op het onderste rijtje staan?
1: Ja. 29, 31, 40, 65, 78.
2: Volgens mij is het een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doen. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Ze begonnen vroeg te juichen daar in de woonkamer, hoorde ik.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs had je gewild?
1: Doe maar een barbecuepakket.
0: Het barbecuepakket. Kijk, dat is met dit weer natuurlijk hartstikke mooi.
1: Kom maar op.
0: Zo is het. Nou, een barbecue is alvast.
1: Ja.
0: En ook voor u nog heel veel speelplezier.
1: Oké, dankjewel.

0: En welke rijtjes hebben we nog, Julia?
1: Nog één bovenste rijtje moet eruit en de twee middelste rijtjes nog.
0: Oké, ik heb alweer een nummertje. Nummer 50.
1: Nummer 50, kijk. Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo. We waren alweer te snel.
0: Nummertje 50.
1: Nummer 50.
0: Nummer 50. Hebben we de volgende nummer? Dat is nummer 36.
1: Nummer 36.
0: En dan krijgen we nummer 37.
1: Kijk, 37.
0: Hoe is het mogelijk achter elkaar?
1: Dat kan eigenlijk niet anders, hè?
0: Nee. En dan krijgen we nummer 59.
1: Nummer 59. Dat was tevens ook de laatste van deze vierde ronde. Even het resume. Nummer 29, 78, 17, 50, 36, 37 en 59. Vijfde ronde.
0: Dan beginnen we met nummer 75.
1: 75.
0: Nummer 71.
1: 71.
0: 71. Nummer 90.
1: Nummer 90. Daar gaat weer een rijtje.
0: Ja.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, hier met Manna.
0: Hoi Manna.
1: Mooi.
0: Mooi, voor welk rijtje bel je?
1: Bovenste.
0: De bovenste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Zou jij ook voor ons en voor de luisteraars jouw nummers willen kunnen benoemen die op jouw kaartje staan?
1: 3, 36, 48, 65, 75.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk aan. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Kun je volgende week weer mooi meedoen?
1: Jo.
0: Zo is het. Nou, de bingo-kaarten komen naar u toe.
1: Is goed.
0: En een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Linda.
0: Hoi Linda.
1: Hallo.
0: Hallo, voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: Ja, dat kan haast niet anders, hè? ja, waar heb je kaartje gekocht?
1: In Zeedam, bij de Shell.
2: Technotrans.
0: Dat kan inderdaad.
1: Technotrans.
0: Kun jij de nummers noemen die op je middelste rijtje staan?
1: Jawel. 31, 47, 53, 65, 75.
3: Deze bingo is goed. Kijk, gefeliciteerd.
0: Nou, ik wou het al zeggen, gefeliciteerd. Maar ook namens mij gefeliciteerd. Ja. Wat voor prijs had je gewild?
1: Bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten?
1: Ja.
0: Nou, dan komen de bingo-kaarten ook naar jou toe.
1: Is goed.
0: Nou, en voor vanavond een hele fijne avond en nog veel speelplezier.
1: Dank je wel.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, hallo met Bert.
0: Hoi Bert.
1: Hallo.
0: Mooi. Voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: Ja, de middelste. Ja, kan ook niet anders. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Kun je voor mij de nummertjes opnoemen die op jouw kaartje staan?
1: Ja hoor, dat is 3, 17, 29, 39 en 71.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Kijk, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: Doe maar de rollades.
0: De rollades, oké, kom hartstikke lekker. Ja, kom de rollades jouw kant op.
1: Oké,
0: en een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Hey, doei.
1: Hoi.
0: Ja, dan zijn de rijtjes eruit. Dan wachten we nog even dat de lijnen weer vrij zijn.
3: En dan gaan we voor de volle kaart.
0: Inderdaad. En even de molen aan het smeren.
3: Ja. Ja, hij liep een beetje stroef, dus hij is nu wat beter.
0: Een WD-40 ertussen, heel perfect. Ja.

0: De dames hangen nog even naar de telefoon, denk ik.
1: Ja, ze hebben het best druk, volgens mij.
0: Ja, moet allemaal goed genoteerd worden, hè?
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Anders staat Gina straks bij de verkeerde bij de deur.
1: Ja, dat is lullig.
0: Ja.
1: Of zit hij ineens met een barbecuepakket of zo?
0: Ja,
1: een
0: bedoel ik. In plaats van de bingo-kaart, hè? Ja. Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo,
1: bingo, bingo. En het eerste nummertje heb je al. Het
0: eerste nummertje is nummer 88.
1: Nummer 88.
0: Het tweede nummertje is nummer 6.
1: 6.
0: Het derde nummertje is nummer 18.
1: Nummer 18.
0: Nummertje 76.
1: Nummer 76. En dat was ook de laatste voor deze vijfde ronde. Even het resume. Nummer 75, 71, 90, 88, 6, 18 en 76. Door naar de zesde ronde.
0: Nummertje 9.
1: 9.
0: Nummer 85.
1: Nummer 85.
0: Nummer 61.
1: Nummer 61.
0: 61. Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Nummer 4. Nummer 10.
1: Nummer 10.
0: Nummer 10. Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Nummer 8. Nummer 66.
1: En de laatste van deze ronde was nummer 66. We gaan nog even bij langs. Nummer 9, 85, 61, 4, 10, 8 en nummer 66. Door naar de zevende ronde.
0: Nummer 73.
1: Nummer 73.
0: Nummer 69.
1: 69.
0: Nummer 33.
1: Nummer 33.
0: Nummer 35.
1: Nummer 35.
0: Nummer 34. Nummer 84.
1: Nummer 84.
0: Nummer 85. Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Nummer 12.
1: Ik krijg toch vanuit de regie wel door dat ze niet mee kunnen schrijven. Dus we moeten even het tempo een beetje
0: uithalen. Ietsje rustiger?
1: Ietsje rustiger.
0: Dat doe ik even rustiger aan.
1: Nou, is goed.
0: Dat komt van mij van de warme weer.
1: Ja, dat denk ik. Het vallen fanatiek uit de molen.
0: Ja. Nummertje 12.
1: En als laatste voor deze ronde was het nummer 12. Ja, daar gaan we eens nog even bij langs. De nummers die zojuist getrokken zijn. Nummer 73, 69, 33, 35, 84, 2 en nummer 12. Door naar de achtste ronde.
0: Molentje wat al wat leger.
1: En ik denk dat de kaartjes steeds voller raken.
0: Ja, dat denk ik ook. Nummer 20.
1: Nummer 20.
0: Nummer 20. Nummertje 64.
1: Nummer 64.
0: 65. Nummer 34.
1: Nummer 34.
0: Nummer 55.
1: Nummer 55.
0: Nummer 54. Nummer 46.
1: Nummer 46.
0: Nummer 46. Nummer 79.
1: Nummer 79.
0: Nummer 79.
1: De laatste voor deze ronde.
0: Nou, wat spannend worden, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Nummer 11.
1: Nummer 11. Ja, daar gaan we zo even bij langs. De nummers die zojuist getrokken zijn waren nummer 20, 64, 34, 55, 46, 79 en nummer 11. Ik zie nog geen telefoon, dus we gaan naar de 9e ronde.
0: Dan gaan we gewoon rustig verder. Met nummer 63.
1: Nummer 63.
0: Nummer 67.
1: Nummer 67.
0: Nummer 67. Nummer 23.
1: Nummer 23.
0: Nummer 23.
1: Kijk.
0: Daar hebben we de bingo.
1: Was er wachten op?
0: Ja.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, met Anita Remmering.
0: Hallo Anita.
1: Moi.
0: Moi. Jij hebt de volle kaart als het goed is.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken of dat ook klopt. Waar heb je het kaartje gekocht trouwens?
1: Q8.
0: Bij, oké. Kun je voor mij alle nummers opnoemen die op jouw gewonnen kaartje staan?
1: Jawel. Dat is 7, 17, 39, 46, 74, 7, 11, 37, 54, 63, 24, 49, 67, 79 en 84.

0: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Kijk. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, ook van harte gefeliciteerd.
1: Wat voor prijs had u graag gewild?
3: Het geld, man.
1: De 140 euro contant?
3: Ja.
1: Nou, dan gaan die naar u toe.
3: Dankjewel.
1: En heel veel plezier ermee.
3: Ja, dat zal wel lukken.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Oké.
2: Ja. En gelijk, nog één.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goeiedag.
0: Mooi. Broer. Met wie spreek ik?
1: Met Ploegen.
0: Met Ploegen. Ja, ook jij hebt denk ik een kaartje vol.
1: Ja.
0: Kijk, hartstikke mooi. Waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Kun je even voor mij je nummertjes opnoemen die op je kaartje staan?
1: Dat is nummer 32, 48, 53, 67, 71, 7, 11, 25, 73, 88, 17, 36, 45, 59 en 61.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is goed.
0: Kijk, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De
0: 70 euro. Nou, dan gaan die naar u toe.
1: Dat is goed.
0: Nou, dan wens ik je nog een hele fijne avond en veel plezier ermee.
1: Ja, dank je.
0: En dan wachten we nog even dat de lijnen weer vrij zijn. Want dan gaan we zo over naar de troostprijzen.
3: Ja. Nummertje wat aan de linkerkant van de kaart staat.
0: Ja, die ga ik zo meteen opnoemen. En dan mag tijdens de muziek degene met dat kaartnummer bellen naar de studio. En ik krijg het sein dat de lijnen weer vrij zijn. En dan ga ik nu opnoemen wie voor de troostprijzen mag bellen. De mensen met het nummer 2832 en nummer 11786, die mogen bellen naar de studio 0599 3135 79.

0: Nou, dan gaan we eens even kijken of we de twee personen hebben gevonden. Als het goed is, hebben we aan de eerste beller, ook aan de telefoon. Met wie spreek ik?
1: Met Natasja.
0: Met Natasja. Waar heb je je kaartje gekocht?
1: Metting.
0: Bij Metting. Nou. Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. De drie straten gewone en drie straten super bingo-kaarten komen jouw kant op.
1: Helemaal goed.
0: Nou, heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En als het goed is, hebben we ook de tweede beller hangen. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Goedenavond met Gretje Nauza.
0: Margreetje.
2: Hallo.
0: Hoi. Waar heb je het kaartje gekocht?
2: Bietkaap.
0: Ja, kijk. Helemaal goed. Nou, ook van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Wat voor prijs had je gewild?
2: De bingo-kaarten.
0: Ook de bingo-kaarten, de drie gewone en drie super bingo-straatjes komen jouw kant op.
2: Ja, is goed.
0: Nou, veel plezier ermee en een fijne avond.
2: Ja, dank je.
0: En dan gaan we nog even wachten dat de lijnen weer vrij zijn. En dan zijn we er straks om 9:00 weer. Maar tot die tijd horen we heerlijke non-stop muziek samengesteld door onze technicus van dienst, Bert Koffermaker.

Enschede 107.0. Enschede 106.6. Brabant 106.5. Oude Pekela 107.3. En op de kabel 104.1. Radio Westerwolde. De

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Crowded House, Weather With You, brengt ons de tijd exact, maar dan ook echt exact om 9 uur. Gaat de tijd voor. Ja, de super bingo natuurlijk bij Radio Westerwolde. Let op voor volgende week. Dan is het natuurlijk gewoon wel weer bingo. Alleen, dan staat er iets anders op je radiodisplay. In plaats van Radio Westerwolde staat er dan Groningen 1. Maar goed, gewoon, het programma blijft hetzelfde. Alleen de naam wordt even anders. Maar goed, dat wendt vast wel. Dat zijn de administratieve plichtplegingen. Dan gaan we door, denk ik, met de nummertjes.
1: Ja, ik had begrepen dat ik een beetje te snel ging in de vorige ronde. Dus ik zal mijn best doen om normaal tempo te doen.
0: Nou,
1: ja?
0: Gaan we je nou houden.
1: Iedereen veel succes. Het eerste nummer van de superronde, dat is nummer 55.
0: Nummer 55.
1: Nummer 54. Nummer 83.
0: Nummer 83.
1: Nummer 83. Nummer 52.
0: Nummer 52.
1: Nummer 52. Nummer 89.
0: Nummer 89.
1: Nummer 89. Nummer 58.
0: Nummer 58.
1: 58. Nummer 19.
0: Nummer 19.
1: 19.
0: En de laatste van deze eerste ronde.
1: Dat wordt nummer 33.
0: Nummer 33.
1: Nummer 33.
0: De getrokken nummers voor deze eerste ronde waren nummer 55, 83, 52, 89, 58, 19 en nummer 33. Door naar de tweede ronde.
1: Nummer 45.
0: Nummer 45.
1: Nummer 54. Nummer 60.
0: Nummer 60.
1: 60.
0: Ik krijg vanuit de regie door dat we goed bezig zijn.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nummer 12.
0: Nummer 12.
1: 12. Nummer 6.
0: Nummer 6.
1: 6. Nummer 34.
0: Nummer 34.
1: Nummer 34. En nummer 35.
0: Nummer 35, toevallig weer.
1: Ja, toevallig, hè? Ja. Nummer 34. Nummer 54.
0: En als laatste nummer 54.
1: Nummer 54.
0: Dan nog even alle nummers die zojuist getrokken zijn. Dat waren nummer 45, 60, 12, 6... 34, 35 en 54. Door naar de derde ronde.
1: Nummer 3.

0: 8.
1: Nummer 8.
0: Achte. Nummer 66.
1: Nummer 66.
0: Nummer 66. Nummer 44.
1: Nummer 44.
0: Nummer 45. Nummer 67.
1: De laatste van deze ronde was nummer 67.
0: Nummer 67.
1: Kun je even mij alle nummers even opnoemen in nummerieke volgorde die in de afgelopen drie rondes getrokken zijn, Gerrit? Ja.
0: Beginnen met nummer 5, 6, 8, 12, 19, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 52, 54... 55, 58, 60, nummer 63, 66, 67, 83 en nummertje 89.
1: Dat waren alle nummers in de afgelopen drie rondes. Ja, na de derde ronde komt de vierde ronde.
0: Gaan we naar de vierde ronde.
1: Ja.
0: En dan beginnen we nummer, de hoogste die we hebben, nummer 90.
1: Nummer 90.
0: Nummer 90. Nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Draaien. Nummer 57.
1: Nummer 57.
0: Nummer 57. Nummer 65.
1: Nummer 65.
0: Nummer 64. Nummer 13.
1: 13.
0: Nummer 13. Nummer 23.
1: 23.
0: Nummer 23. Nummer 77.
1: De laatste voor deze ronde was nummer 77.
0: Nummer 77.
1: Ja, even het resume van deze vierde ronde. Als eerste trokken we nummer 90, nummer 3, 57, 65, 13, 23 en nummer 77. Vijfde ronde.
0: De vijfde ronde weer. En die beginnen we met de nummer 28.
1: 28.
0: 28. 4.
1: Nummer 4.
0: Nummer 4. Nummer 64.
1: 64.
0: Nummer 65. Nummer 53.
1: Nummer 53.
0: Nummer 53. Nummer 14.
1: Nummer 14.
0: Nummer 14. Nummer 78.
1: 78.
0: 78.
1: De laatste van deze ronde.
0: En dat wordt nummer 71.
1: Nummer 71.
0: Nummer 71.
1: Even het lijstje, even resume. Nummer 28, nummer 4, 64, 53, 14, 78 en 71. Ja, we zijn halverwege het spel. Door naar de zesde ronde.
0: De zesde ronde. Nummer 69.
1: 69.
0: Ik denk dat ik wel een beetje verder ben dan het halve spelletje. Ja. Dat wordt wel 69. Nummer 69. Daar hebben we geen bal genoeg, denk ik. Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Wordt alleen maar spannender van.
0: Ja.

0: Nummer 80.
1: 80.
0: 80. Nummer 15.
1: Nummer 15.
0: 15. Nummer 31.
1: 31.
0: Nummer 31. Nummer 76.
1: 76.
0: Nummer 76.
1: En de laatste voor deze ronde.
0: Dat wordt nummer 25.
1: Nummer 25.
0: Nummer 24.
1: De getrokken nummers van deze zesde ronde zijn nummer 69, 2, 80, 15, 31, 76 en 25. Door naar ronde 7.
0: Ronde 7. Die beginnen we met nummer 79.
1: 79.
0: 79. Nummer 82.
1: Nummer 82.
0: 82. Nummer 40.
1: 40.
0: Nummer 40. Nummer 61.
1: Nummer 61.
0: 61. Nummer 56.
1: Nummer 56.
0: 56. Nummer 9.
1: Nummer 9.
0: 9.
1: En de laatste voor deze ronde.
0: Nummer 46.
1: Nummer 46.
0: Nummer 46.
1: De getrokken nummers voor deze zevende ronde waren nummer 79, 82, 40, 61, 56, 9 en nummer 46. Door naar de achtste ronde. Er zitten heel wat mensen in spanning thuis.
0: Ja, er zijn al een paar mensen euro. Die hebben er nog één, die moeten er nog één hebben, denk ik.
1: Ja.
0: Nummer 32.
1: Nummer 32.
0: Nummer 32. Nummer 85.
1: 85.
0: Nummer 84. Nummer 27.
1: Nummer 27.
0: 27. Nummer 18.
1: Nummer 18.
0: 18e. Nummertje 73.
1: Nummer 73.
0: 73. Nummer 72.
1: Nummer 72.
0: 72. We hebben al een beller.
1: Telefoon, telefoon,
0: en nu over de telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon,

0: begon met de radio bingo.
1: Ja, goedenavond, Rika.
0: Hoi, Rika.
1: Hoi, ik heb de kaart vol.
0: De kaart vol, kijk, dat is hartstikke mooi. Waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, kijk. Ja, kun je voor mij alle nummers opnoemen die op jouw waarschijnlijke winnende kaartje staat?
1: Ja, dat is 31, 46, 69, 77, 83, 6, 12, 27, 56, 66, 5, 34, 52, 76, 80.
2: Deze bingo is... goed!
1: Yo.
0: Kijk, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Congratulations
2: and celebrations.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Jij wint de €400.
1: Ja, dat is mooi.
0: Heb je er al een idee met wat je ermee gaat doen?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je nog niet, ja. Nee. Snap ik hoor. Denk daar maar even goed over na.
1: Ja,
0: en ja, heel veel plezier ermee.
1: Ja, bedankt. Ja.
3: Het 21 spel.
0: Dan gaan we natuurlijk naar het 21 spel. Eerst gaan we eens even naar Engelina voor de spelregels van het 21 spel.
3: Het 21 spel. Na de Super Bingo spelen we het 21 spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
0: En de mensen die een kaartje hebben gekocht bij Shell Kap of bij het stoepje in Alteveer mogen bellen naar de studio 0599 313579.

0: Ja, daar gaat Donna Summer met Hot Stuff. We hebben twee bellers aan de lijn. Dus
1: het 21-spel.
0: Het 21-spel spelen. De eerste beller. Hallo, wie heb ik aan de telefoon?
2: Goedenavond, met Mike.
0: Mooi, Mike.
2: Goedenavond.
0: Waar heb je een kaartje gekocht?
2: Bij Kap.
0: Bij Kap.
2: Ja.
0: Dan heb ik ook nog een tweede beller aan de telefoon. Goedenavond.
3: Met Anita.
0: Hoi, Anita.
3: Hi.
0: Hoi. Waar heb je een kaartje gekocht?
3: Ook bij Kap.
0: Ook bij Kap. Nou, dan hebben we twee spelers die meedoen aan Kap. En dan gaan we eens even kijken wie de meest gelukkige wordt
4: ga
0: vanavond.
4: Ga ik eerst de eerste kaart voor Mike trekken. Dat is nummer 2, een schoppen 2. En voor Anita is dat de klaver 4. Dus Anita begint.
3: Oké.
4: Nou, nog een kaart erbij, denk ik, hè?
3: Ja, zeker.
4: Dus een schoppen 7, dan heb je samen 11.
3: Doe nog maar 1.
4: Klaver 5, dan heb je 16.
3: Ja, lastig,
4: je moet wel, hè?
3: Ja.
0: Je moet.
4: Je mag pas met 17 passen, dus...
3: Klopt, ja, is dat
4: je
3: zo.
4: Je hebt eigenlijk geen keus.
3: Nee.
4: Ja, helaas, Anita, er is een klaver 10.
3: Nou, ja.
4: Dat is een beetje te veel.
0: Ja, dat is een beetje iets te veel, ja.
4: Dan gaan we nu naar Mike.
0: Ja.
2: Ja, doe maar een kaart.
4: De klavervrouw, daar heb je 4 punten.
2: 4 totaal heb ik nu.
4: Ja.
2: Oké, ja, dan nog maar 1.
0: 2, 4.
4: De 6, daar heb je 10 punten. Klaar, schoppen 6, ja.
2: Nou, nog maar 1.
4: Dan heb je de harten 7. Dan heb je 17 punten.
2: Kijk, dan kan ik passen, toch?
4: Ja, dan mag je passen, ja.
2: Ja, doe maar dan.
4: Ja,
0: nou dus ja, dat past. Is het meest handige, denk ik.
4: Ja,
2: ja dat denk ik ook.
0: Nou ja, van harte gefeliciteerd in ieder geval met je prijs.
3: Dankjewel.
0: Nou, sportieve reactie van Anita. En dan komt de prijs je kant op.
2: Ja, dankjewel.
0: En tot zover ook de Radio Bingo voor vanavond. Ja, dat was hem voor vanavond betreft. Volgende week zijn we er gewoon weer. Alleen dan niet meer dus op Radio Westerwolde. Dan, we zitten nog steeds wel gewoon op dezelfde zender, hoor. Dus niet in paniek raken. Alleen er staat even een ander naapje in je beeld. Dat wordt dan Groningen 1. Dank Ali, Linda, Bert en Gerrit voor het meehelpen met de uitzending. En dan zijn we de volgende week weer voor een nieuwe bingo. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer. Lijkt

0: jou en mij.
1: Westerwolde.
2: Radio
3: Westerwolde.
4: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat. Je kussen is zelf nat.
5: Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
6: Via ether, kabel en internet. Is dit
7: Radio Westerwolde?
8: Wat kan radio toch mooi zijn?
9: Dit is Radio Westerwolde.
10: Altijd actueel.
11: Tot na het nieuws van 10 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

echt het bureau. Wie Texaco is verloren, geen regelrechte dealers. Een casino is in Groningen verkoolheid. Kwam van cocaïne, cause

What ending had you be so close? An ending drunk is the weirde line. Maar het echt mist echt een lijn. Een smaalske met een groot plan. Maar spelst in die little bit dirt.

RTV Go. Jouw radio in de regio. I know I could lie, but I'm telling.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. En die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.